0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

Vaispring. Het Britse luxe topmerk is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vaispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Every second.
3: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Op de Pride in Berlijn is minstens één dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn ook enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
3: Er was geen chaos of zo, maar wel een lichte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
2: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Eén vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In Spanje werden 8 gemeenten ten westen van Madrid en Toledo ontruimd. Daar werd ook al meer dan 25.000 hectare natuur verwoest. In het departement Gironde in Frankrijk werden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben nu al hun huis verlaten in de regio. Beide landen krijgen ook Europese hulp om de branden te blussen. En tennis, onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Tartieri in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt, vanaf het westen begint het te regenen, later opklaringen, hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer, de temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Op de Pride in Berlijn is minstens één dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn op minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
3: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde, dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
2: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: mattina.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. Sommigen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Bliek was daar.
2: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
1: Volgens getuigen werden na de aanrijding ook meerdere slachtoffers neergestoken. De politie roept getuigen ook op om zich te melden. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben zoal hun huis verlaten in de regio. Maar het is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
1: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. En tennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Dardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera!
3: Christina.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Heistel, Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen, een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
4: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
3: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Berlijn, in Duitsland, is de politie op zoek naar de verdachte van de aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Journaliste Tessa Rens volgt het voor ons daarop.
5: De politie heeft op dit moment weet van één verdachte. Het gaat om een zekere Abdul, 21 jaar, die ook gekend is bij de politie en die ze situeren in het islamitische milieu. Ze hebben nu een opsporingsbericht verspreid, want die man is nog op de vlucht. En ze vragen iedereen om die man, als ze hem tegenkomen, absoluut niet zelf te benaderen, want hij is mogelijk gewapend.
3: Er viel al zeker één dode. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben hun huis al verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Biquet, die daar is.
6: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
3: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. En in ons land is de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan opnieuw van kracht. Voor de derde keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monens van het departement Zorg.
7: De basisadvies is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
3: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later wel opklaringen. Hier en daar kan er een bui vallen. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

als je Christina opzet op deze zondagochtend, goeie ochtend trouwens, dan kom je weer terecht bij Another Day in Paradise. Niet alleen bij die plaat uit 1989 van Phil Collins, maar ook bij het radioprogramma Club Christina. We kijken mee met jou in de regio en we geven misschien nog een aantal agendatips en ook nog mooie plaatjes, hè, zoals Nova Star uit 2014.

American Girls van Harry Styles vind je misschien ook in het boekenvoordeel. Boekenvoordeel heeft sinds enkele weken ook een vestiging in Heist op den Berg. De Nederlandse winkelketen opende de deuren in de Bergstraat, in het pand waar vroeger lederwarenzaak Lo Adoro gevestigd was. Er was een langere vraag naar.

0: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: GVL Pro Center.
3: GVL.
2: Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren.
3: GVL, dat merk je wel.
2: Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
3: GVL.
2: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
4: Christina.

Als de crew je niet uitlegt hoe je zwemvest werkt, kan je nadien ook zeggen sorry papi, zoals Topic en Becky G. Je kan ook sorry zeggen tegen nummers die wij terugvinden, zoals dit uit 1969. Wat wordt Stevie Wonder toch een dagje ouder?

Groendomein de Averecht in IJsselmeerberg vraagt via sociale media om de dieren in het park niet te voederen. Verschillende geiten en schapen kampen of kampten enkele dagen geleden met hevige buikloop, omdat bezoekers de dieren bijvoederen met brood en ander voedsel. De dieren worden nadien behandeld door een dierenarts van het Atheneum Heist die eigenaar is van de dieren.

En we hebben inspiratie opgedaan op de Nationale Feestdag deze week. We zitten hier vanochtend in een korte zuurstokroze jurk. Ja, dat is niet voor mannen bedoeld, maar misschien wel die 2,5 hoed die verdeeld werd onder de koninklijke familie om plaatjes aan te kondigen, zoals daarnet Kajou en Khalid en Griffin met Save My Love en de liefde.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina. On a train.

koninklijke fanfare, de Goorse bloesem uit Hijschoor, Hijs op de Berg, heeft geschiedenis geschreven op het wereldmuziekconcours in het Nederlandse Kerkrade. Bij haar allereerste deelname aan het concours veroverde de fanfare meteen de wereldtitel in de derde afdeling na een sterke voorbereiding en maanden intensief repeteren. I think you want

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
2: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
1: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. Eén iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
3: Christina, een hele zomer lang.

Vanochtend aangedaan de boxershorty Lamine Yamal tijdens het WK droeg. Ja, we kunnen geen afscheid nemen van het WK. Valt dat op door de plaatjes die we draaien, zoals Julian Lennon uit 1984 met Too Late for Goodbye. Dit is

10 juli tot en met 1 augustus kan je op het Berlaatse Dorpsplein weer genieten van de zomerse concertreeks. De zomer van Balder is terug. Je kan er nog 2 keer naartoe op 29-7 voor Domino en DJ Tom. En ook nog op 1 augustus met een speciaal programma. En je hebt daar wel een ticket voor nodig. Bekijk het.

is mooi, hè? Dat is van dit jaar. Sienna Sparrow uit 2026 met de Material Lover. Soms moet je kat meereizen in een bagageruim. Maar wat als blijkt bij de aankomst in Brussels Airport dat je kat verdwenen is? Ja, wat kunnen we dan nog draaien? Can't stop this thing we started. Dit is Bryan Adams.

En vandaag kan je ook weer naar de Bergconcerten met onder meer het optreden van KFO Wiekevorst. Het is volledig gratis en het gaat door op het historisch kerkplein van IJsselenberg. Je kan ook vandaag terug naar Fabiola. Feestent op het industriepark Zone B met een sfeernamiddag en nostalgische muziek. En ook Bobby Prins.

Garmin bracht deze week zijn eerste schermloze fitness tracker om de markt. En wij hebben getracked vanochtend Taylor Swift met Elisabeth Tillen. En we hebben ook gevonden Pommelin Thijs met de meisjes van Honing.

0: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina.

de aardschotse buitenband. Een sfeervolle fietstocht die je meeneemt door het prachtige landschap in en rond Aarschot. Geniet van een perfect georganiseerde fietstocht met verschillende startplaatsen rondom Aarschot.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daalschreurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
3: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins, dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
2: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. Steeds meer jonge mama's die nog naar school gaan, krijgen het laagste tarief voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om 173 mama's, dat zijn er 100 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: Die stijging die komt er omdat we in 2024 een aanpassing gedaan hebben van het decreet. Die stelt dat alle mama's die secundair onderwijs volgen het laagste tarief kinderopvang krijgen. Voordien waren dat alleen de minderjarige mama's. Maar er zijn natuurlijk ook mama's die ouder zijn dan 18 en toch nog in het secundair onderwijs zitten.
2: In totaal betaal je bij het laagste tarief iets meer dan 2 euro per dag. En in het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of zelfs meer.
1: Het is zomer op je radio. Christina.
5: Uit je top, mijn selecta.

Wi-Fi zorgt op deze zondagochtend voor een explosie aan nieuwe apps. Ook een appje om de zon te laten schijnen. Eentje bezongen door Bob Marley in 1999 al met The Sun is Shining. En via de app kan je ook tranen van goud terugvinden. En ook muziek van Aaron Blommaert en Zoe Livet.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

op donderdag 30 juli en op donderdag 13 augustus een speel- en ontmoetingsmoment voor grootouders of ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Bewandel in groep of met je gezin een spannende zoektocht vol knotsgekke opdrachten en aanwijzingen. Het beginpunt is de Averrechte, het onthaalgebouw aan de hoofdparking. Er is geen inschrijving.

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato.
1: Christina.

Gentse feesten 2026, die halen zonder moeite 1 miljoen bezoekers. En in de late uren, in de donkere straatjes, worden er ook speciale dansjes gedaan. Eentje op de muziek van Joe Cocker met You Can Leave Your Hat On uit 1986. Maar geswingd wordt er ook in Gent, zoals op alle zomerparties. En daarvoor heb je dan weer nodig

koninklijke familie smult voor het eerst van volledig Belgische mosselen op het volksfeest voor de nationale feestdag. En de koning zei ook, terwijl hij een frietje opstak, dat frieten eten niet zo gezond is. Wat wel gezond was volgens hem, is luisteren naar die Boza daarnet met Magnetic. En ook naar het optreden van dit jaar van The Cure.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
0: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli.
1: Voor de goede service, Garage Serniels.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage Serniels.
3: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage Serniels.
3: Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
0: Christina.

Bad Bunny is geen patserige cliché-rapper, was deze week wel in het Koning Boudewijn Stadium in Brussel. Was u er ook bij? Of ging u gewoon deze zomer kijken naar Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear? Of zit u nu klaar voor het programma Op de Middag met Stijn Jacob zo dadelijk? Bent u er klaar voor met Billy Ocean? Groeten van Christel Thijssens.

0: Een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
1: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
0: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker één iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
0: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van het Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
3: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins, dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
0: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. In het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede. Maar Iran ontkent dat. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
4: Christina, een hele zomer lang.

Het afscheid moeten nemen van een man die mij altijd doet denken aan deze plaat, Graceland. Christophe Thijsens, een man die ook heel graceful is. Paul Simon, dit is Op de Middag hier bij Christina op deze zondag 26 juli. Tot aan de klok van 2 uur blijf ik bij jou. Wees welkom.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

heeft ze weer te pakken. Zijn hit voor 2026, Berre van bij ons. Yesterday, today, tomorrow. Maar gaat hij even groot worden, die plaat? Als dit hier in de zomer van 96, dan heeft hij nog wel wat werk. Gala, Freed from Desire. My

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

De zomer in een dansbaar jasje gestoken. Dat is voor mij deze plaat. Gordo en Reinaar Zonneveld en Loco Loco. Sabrina en de boys die komen nog even langs. Naar Jonas Blue.

Brusselse DJ blijft natuurlijk Last Frequencies. Maar ook deze Henri PFR, die mogen we zeker niet vergeten. Zijn nieuwste single met Dr. Chia en Sola. Deze man die is al van de jaren 60 bezig. Maar we kennen hem vooral van dit hier. Santana en Smooth.

Geven en nemen en de balans daarin, dat wordt omschreven door Robert Palmer als best of both worlds. En over Lost Frequencies gesproken, dit is zijn nieuwste met Karine Lomax.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

Olive en You're Not Alone, een plaat die uitkwam op het einde van de zomer van 96 en stilaan opschoof naar de nummer 1 positie in de UK waar ze vandaan kwamen. En als je mij belt, ja, dan hoor ik dat nummer nog steeds, want het is al jaren dag mijn ringtoon. Tot zo dadelijk voor deel 2 van Op de Middag.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep

0: IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
1: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo. Als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
1: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
3: Het is zomer op je radio. Christina.

A-Team. Ja, het gaat wel degelijk over die serie uit de jaren 80. Maar met deze plaat maakten we 14 jaar geleden voor de eerste maal kennis met Ed Sheeran. En het zal niet de laatste keer geweest zijn. Dit is Op de Middag, deel 2. What?

jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.

zomerse muziek van de hitformatie To Unlimited uit de zomer van 94 met No One. Ja, de zwoele zomer van 2026, die keert even terug. Want op het einde van de komende week zullen de temperaturen weer boven de 30 graden klimmen. Zalig gaan we luisteren naar Alex Warren uit onze baanlijke 40 Fever Dream. Maar eerst naar de begindagen van een van de grootste artiesten van de jaren 80. Prince en Controversy.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Het is weer Lokermis. Het laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lo Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Musicline en Ronnie Lee. Lo Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
3: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
0: Christina.

Ook hij op tijdens de halftime show tijdens het WK voetbal in Amerika tussen wereldsterren als Madonna, BTS en Justin Bieber, deze Robbie Williams. Ja, hoe heeft hij dat weer voor elkaar gekregen? Dit was een hitsingle van hem.

Christina op zondagmiddag met Naughty Boy en Emily Sunday. Twee sterren van een goede decennia geleden. En hun hitsingle Wonder, Frankie Valli en The Four Seasons. Ken je deze nog? December 1963.

Arad van vorig jaar met zijn single Be Mine. The Pointer Sisters met een hit die ingekapseld zat tussen twee andere hits van hen. Automatic en I'm So Excited. Dit komt uit het jaar 84, Jump For My Love. En kan je ook nog kennen in de versie van Girls Aloud uit 2003. Zij zongen hun versie voor de soundtrack van die leuke film. Je weet wel, Love Actually.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli.
2: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
1: Callegato.
0: Christina.

Taylor Swift en Open Light rond ik af voor deze zondagnamiddag hier bij Christina. Dank voor het luisteren. Dadelijk na 2 uur heb je Julie Bergiers tot aan de klok van 4 uur. Volgende week zaterdag ben ik er opnieuw vanaf 12 uur. Maak nog een hele fijne namiddag van.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Mogelijk handelde de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen. Dat meldde veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode. 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn daar geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, vertelt journaliste Tessa Rens die ter plaatse is.
2: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
1: Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36

0: hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het voor de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond en vannacht droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Het is zomer op je radio. Christina.

Madonna met Ray of Light. Goede namiddag iedereen. En voor degenen die inpikken, welkom bij Christina. Dankjewel Stijn en ik ga jullie nu gezelschap houden tot en met 4 uur vandaag. Het duurt weer niet lang voor we beginnen aan die jaren 80 bangers. Sandra zit hier op de achtergrond al ongeduldig te wachten met haar geweldige hit Maria Magdalena.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier. Je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Christina,

Ricky Martin met I Don't Care. Zoals vele van zijn liedjes werd er hier ook een Spaanse versie van opgenomen, genaamd Que Más Da. De vocalen van de Engelse zangeres Amory werden vervangen door de Costa Ricaanse Debbie Nova. Dat gezegd zijnde, dit is Tame Impala en Jenny met Dracula.

het prachtige nummer van Babette en Maxim, Hoe dan ook. Is het ja, is het nee? Dit is Angel met Wiounon.

Breakfast in America van Supertramp. Ik heb hier ABBA voor jullie klaarstaan met het nummer waarmee ze nek aan nek stonden in de populariteitsrace tegen Queen met hun legendarische meesterwerk Bohemian Rhapsody. Wie heeft gewonnen, dat zeg ik niet. Dit is Mamma Mia.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg.
1: Christina.

Peter Gabriel met Big Time. Straks heb ik nog voor jullie Chain to the Rhythm van Katy Perry en Skip Marley. Maar eerst het nummer waarmee ik in mijn wagen uit mijn dak ga. Dit is Another N54 Ultra met Talk to You.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Beide slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht. En het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, zegt journaliste Tessa Rens, die ter plaatse is.
3: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachten, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
2: In Hoboken, in Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer daar onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het wel droger. Maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig. Daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Christina, all summer long.
4: Dit was niet wat ik wilde.

Het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor met nooduitgang. Het nummer is opgedragen aan mensen die even in een moeilijke periode zitten en willen vluchten uit dat moment. Daarom heb ik Jelly Roll voor jullie klaarstaan, die ons er ook even aan herinnert hoe geweldig het is om elke dag te mogen wakker worden. Dit is I'm Good.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Hallelujah Anyway van Candy Staten. De laas komen eraan en ik wil graag denken dat dit nummer gaat over verliefdheid. Maar het gerucht zegt dat het gaat over een hardnekkige heroïneverslaving. Dit is There She Goes.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
3: Bosmans Slaapcomfort.
2: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
3: Bosmans Slaapcomfort.
2: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina.

With or Without You van U2. Nu de samenwerking tussen Milo en de Colombiaanse pop- en megaster Sebastián Yatra. Hierdoor kreeg het volgende nummer ook een heerlijke Latijns-Amerikaanse touch. Dit is Summer Days.

Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse. Veel mensen denken dat het nummer van Amy zelf is, maar het originele werd uitgebracht in 2006 door de Britse indie rockband The Zootons. Nu Justin Bieber met zijn eigen Daisies.

Silent Treatment van Freya Sky. Nu het nummer dat fungeert als de leadsingle van Olivia Rodrigo's derde studioalbum, getiteld You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dit is Drop Dead.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
3: Christina,

Forever Young van Elfenville. Het zit er alweer op voor mij vandaag op deze prachtige zondagnamiddag. Ik ga jullie achterlaten in de goede handen van mijn collega Johan. Maar niet gevreesd, zoals altijd met een geweldige schijf uit de jaren 80. Deze oorspronkelijk geschreven als onderdeel van de soundtrack voor de Britse misdaadcomedy Buster. Phil Collins deed eraan mee. Dit is Four Tops met Loco in Acapulco. Salukes!

0: Christina Nieuws.
1: In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
1: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al twee nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de drie ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top drie in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer, temperaturen tot 30 graden en meer.
0: Enjoy your summer. Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Christina.

This Is The Last Time van Keane. Zometeen Best Of My Love van The Emotions. Maar eerst nog deze van Lane Beck uit Denemarken komen ze. Dit is The Baker Man.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

plaatsaartje voor Soul Sister werd geplant in Heistoldenberg. Het was Like a Mountain in 1988. Zometeen het nieuws en weer. En daarna zijn wij er weer. Dit is nog Bob Marley en The Wailers. En Steer It Up.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
4: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld, maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
3: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is nog niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Er waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
3: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. In Berthem, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Over een uurtje beginnen de renners aan de slotrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
6: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
3: En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
7: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
3: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog.

0: met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
1: All summer long. Christina.

Jam met A Town Called Malice. Welkom hier in het clubhuis van Christina. Nog tot 6 uur. Dit is Prince, I Wanna Be Your Lover.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Komende vrijdag beginnen de Lokerse feesten met onder meer Lost Frequencies. En ook Lenny Kravitz is erbij, een van de headliners. It ain't over till it's over.

0: beste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: Christina.

sexy thing van Zugero, de voorloper van de Fanyon Cannibals. Dit is The Beat, een nummer van Andy Williams. Can't get used to losing you.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

met I Don't Wanna Lose You. Zometeen een zomerrit van 42 jaar geleden, die van Gary Lowe. Er is nog electropop van Crystal Fighters. Dit is At Home, de remake van Fusty Delight.

Zomerradio Christina met Ed Sheeran en Galway Girl. Onderweg Irene van de Mens naar de Dixie Midnight Runners en Come On Eileen.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hij is op den Berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit, dag in dag uit, Tuinrama.
2: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje, maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
3: Christina.

eerste en enige samenwerking tussen Christina Aguilera en Maroon 5. Moves Like Jagger. Zometeen is er Dave Goris en Spoor 6. Maak er nog een fijne zondag van. En heel graag tot volgende week.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans. De politie is met mannenmacht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
2: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
1: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning, er was brand uitgebroken, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals.
3: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
1: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd 2e, de Italiaan Kimi Antonelli 3e. Antonelli blijft ook aan de leiding in de WK-stand. En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
4: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het ook niet een probleem is.
1: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
0: Enjoy your summer. Christina.

Als je eens wat tijd te veel hebt, dan kan je naar YouTube surfen en de goat version van dit nummer opzoeken. Die is behoorlijk van de pot gerukt, moest ik wel zeggen. Taylor Swift was dat en I Knew You Were Trouble. Nee, zeker geen problemenzoeker. Ik ben een hele brave jongen. Tot 7 uur vanavond. David is mijn naam. Nu met muziek van de winnaar van The Voice van het afgelopen jaar. Dit is muziek van Bas Serra.

Toen konden ze nog wel samen door één deur, die Paul McCartney en Michael Jackson. Daarna verwaterde hun relatie een klein beetje toen Michael Jackson aan de haal ging met de rechten voor de nummers van de Beatles. En 1983 was dit hun samenwerking Say Say Say. Zometeen gaan we naar de 90s met Lighthouse Family en High. En met dit nummer word ik zelf een klein beetje high. Milky en Mulgrave.

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina.

heb het al een paar keer verkondigd, maar ik blijf het ontzettend straf vinden. Hij is ook te horen op een nieuwe album van de Rolling Stones. Hij verzorgt er namelijk de percussie. Dit was de grote hitsingle van Bruno Mars van eerder dit jaar. I Just Might.

Later dit jaar nog eens te bewonderen, dat zal in de Afwasdome zijn zeker. Bryan Adams hier samen met Chicane uit het magische jaar 2000 en Don't Give Up. En in de 80's had je zo'n legendarische band bestaan uit Annie Lennox enerzijds en Dave Stewart anderzijds. Die laatste is muzikaal nog altijd hyperactief bezig. Hij is namelijk enerzijds producer voor verschillende topartiesten en hij werkt ook aan een multimediaal solo-werk. Dat klinkt veelbelovend. Dit zijn ze nog eens.

met Drive Safe. 3, Alex Warren met Fever Dream. 2 is voor Just Stay, Jack Stalin, John and Turn the Lights Off. En op nummer 1, daar staat dit zomerse nummer dat het nog altijd goed doet in onze bange lekker 40. Dit is de Bauza en Magnetic.

Hey, het is zomer op je radio. Dat zou perfect passen als leuze bij de plaat die je net hoorde van Henry PFR en Dr. Chai. Dat was Sola. En dan gaan we nu back to the 70s voor zo'n plaat die iedereen nog wel kent, zeker. Leden van de band waren onder meer Michael McDonald en Kenny Loggins. Die laatste ken je misschien nog wel van Footloose. Dit zijn de Doobie Brothers en Long Train Runnin'.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

Midden augustus steken ze nog present als een van de headliners tijdens het Rijversfestival. De heren van Bazaar hoorde je in Nacht in Amsterdam. En zo werd het bijna 7 uur op deze zondagavond. Ik neem stil een afscheid van jullie. Doe ik met deze man met krachtig stemgeluid. Dermot Kennedy.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect door de hevige bosbrand. 220 mensen die daar niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen, zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
3: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En hij staat de hectiek rond, de helikopters, die vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
2: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parket. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op die dag landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
1: Christina, een hele zomer lang.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zone B in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
1: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. En op het Belgisch kampioenschap atletiek in Leuven heeft Nafi Thiam opgegeven in de finale van de 100 meter horde. Nadat ze een horde had aangetikt, verloor ze het evenwicht. Thiam beleeft voorlopig nog niet haar beste seizoen, maar ze zegt dat ze zich wel steeds beter voelt. Of ze in augustus zal deelnemen aan het EK7-kamp, heeft ze nog niet beslist. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
2: Christina, every day.

0: Radio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. En op het Belgisch kampioenschap atletiek in Leuven heeft Nafi Thiam opgegeven in de finale van de 100 meter horde. Nadat zijn horde had aangetikt, verloor ze het evenwicht. Thiam beleeft voorlopig nog niet haar beste seizoen, maar ze zegt dat ze zich wel steeds beter voelt. Of ze in augustus zal deelnemen aan het EK Zevenkamp, heeft ze nog niet beslist. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
1: Christina.

0: De Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Every second,
3: every heartbeat,
4: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
3: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben

0: Mathieu van der Poel bleef op de strepen nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
1: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
0: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn vijfde Tour. Remco Evenepoel is tweede. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjestrui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Drie ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De drie stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
2: Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De bosbranden in de streek rond Bordeaux in Frankrijk hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij wil ook in de toekomst sterk presteren in de grote rondes.
3: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
2: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
4: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
2: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Vannacht kan er nog een bui vallen.

0: de zomer van Balder Presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De zomer van Balder.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Spanje is de grote bosbrand in de streek rond Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. De brand zal de komende dagen blijven doorgaan, maar niet meer uitbreiden. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. En Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij droomt van meer.
2: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
1: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
3: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
1: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Every second.
2: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Every second.
3: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Every second. Every heartbeat.
2: Christina.